0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag konden gisteravond laat weer terug naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten gistermiddag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. 1 van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Betrokkenen reageren teleurgesteld op het schrappen van de resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge. Vrijdag ging in het Utrechtse Beatrix Theater per ongeluk de sprinklerinstallatie aan, waardoor veel waterschade ontstond. Die is zo groot dat de 19 laatste voorstellingen zijn afgelast. Het theater betreurt het dat 30.000 mensen de musical nu niet kunnen zien. Ze krijgen hun geld terug. Producent Stage Entertainment zegt dat het pijn doet dat dit hoofdstuk zo onverwacht eindigt. Carlo Boszhard, een van de hoofdrolspelers in Moulin Rouge, zegt dat hij de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde een enorm verlies. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui, minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: voor Velzen, Menterwolde, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: I told myself, life is short.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers. Dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend, waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers, dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds gisteravond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kosten transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland is op het WK voetbal derde geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87ste minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Vanavond is de WK-finale tussen Argentinië en Spanje. Het weer. Het wordt een wisselend bewolkte dag met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. De Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. Eerder zei Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het Hongaarse parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen twee Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. 5 mensen, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt toen hun auto bij Sint-Oederode van de A50 raakte en in een sloot belandde. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten. En er zijn er nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun Manosphere-video's op sociale media een miljoenenpubliek. Transportbedrijven zitten ermee in hun maag dat er geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug bij Gorinchem mogen. De brug blijkt niet sterk genoeg meer te zijn. Brancheorganisatie TLN zegt al jaren te waarschuwen voor achterstallig onderhoud. Het omrijden kost de transporteurs handenvol geld, ook vanwege de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor. Daarna scoorde Frankrijk 3 keer. En uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niet waard is. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers en dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sajok treedt af, zoals premier Magyar wil. Hij heeft een grondwetswijziging ondertekend die speciaal bedoeld was om hem weg te krijgen. Sajok zegt dat dat in strijd is met de rechtsstaat, maar dat hij geen andere keuze heeft. De president is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, daarna scoorde Frankrijk 3 keer en uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar dat kan vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorgebouwen. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. De gouverneur van de zuidelijke regio Zaporizhia zegt dat er 13 gewonden zijn. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding, zeggen ze, voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump ook al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenenpubliek. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oederode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is nog niet bekend. Engeland heeft de troostfinale van het WK-voetbal gewonnen van Frankrijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. En dan nog het weer tot besluit. Het is vandaag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een buitje vallen. Het wordt daarbij 18 tot 22 graden. Ook morgen een afwisseling van zon en wolken bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
5: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
6: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief, je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
7: Binnenkort ruis op je radio.
8: Klopt.
7: Met de komst van Eimond

0: Goedemorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker één dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Volgens de autoriteiten vuurde Rusland niet eerder zoveel ballistische raketten af op Oekraïne. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oedenrode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk had om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens tientallen bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeer-video's op sociale media een miljoenen publiek. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens gaat aandoen om het concert in te halen. Het weer, zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: morgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: De grootste Nederlandstalige hits. Hoor je vandaag in de ochtendmix top 20.
3: Nummer 20.

0: Het is weer tijd voor de grootste Nederlandstalige hits van dit moment. De Ochtendmix Top 20 heeft ze op een rijtje gezet voor je. Vandaag twee nieuwe binnenkomers. Deze aflevering begonnen met nummer 20 van deze week. En dat is Gerard Joling met Rood, Wit, Blauw. Dan is het zo tijd voor de nieuwe wijnschijf voor deze week. Dat is Brandon Bakkum. En zijn nieuwe single heet Harten Roven. Het is zondagmorgen, 19 juli 2026. Goedemorgen en welkom bij de Ochtendmix Top 20 op Eimond 360.
1: Dit is de nieuwe wijkschijf.
0: Ja, en toen had hij verder geen zin. Nou, dan gaan we gewoon even kijken of we hem even erbij kunnen pakken en gewoon weer eventjes opnieuw kunnen starten. Als het goed is, gaat het nu wel lukken, hoop ik. Brandon Bakkum en Hartenrover.

0: jongeling heeft een mooie nieuwe single gemaakt en dat heet Hart en Roof. Daarom de wijnschijf voor deze week. Snel door met de lijst. Hier is de eerste nieuwe binnenkomer.
1: Nummer 19.

0: vinden we terug op nummer 18. Vorige week nog op 11. 6 weken in totaal in de top 20. Met Los Vast voor de eerste nieuwe binnenkomer. Nieuw op 19. Robert Paper blijft toch bij mij. René Vroger en Welen, Hoe de Liefde Gaat, vinden we terug op nummer 17. De plaats staat inmiddels 6 weken in de lijst. Vorige week nog op nummer 10. En daarachteraan op nummer 16. Samen wel te met de Bankzitters en Uitslover.
1: Nummer 17.

0: Mie Vroger en Mickey van Wijk. En het heet Knipperlicht. 4 weken genoteerd. Vorige week op 7 gezakt naar nummer 12. En hiervoor hadden we René Schuurmans. Al win ik 10 miljoen. Tijd voor de nummer 11. Guido van der Graaf.
1: Al blijft het toch een knipperlicht.
0: Ciao, doei en adios.
2: Nummer 11.

0: Met deze plaat van Guido van der Graaf en ciao, doei, adios zijn we aanbeland aan de top 10. En daar gaan we ook naar luisteren, de nummer 10, Senna en Sven Versteeg. Hun nieuwe single heet Vuurwerk.
1: Nummer 10.

0: Blijft een gezellig liedje van Sieneke. Inmiddels 6 weken in de ochtendmix top 20. Vinden deze week Sieneke terug op nummer 8. Vorige week nog op nummer 5 met Ik Doe Wat Ik Wil. En daarvoor hadden we Lil Kleine en Samuel Welten. Maakt me nou niet gek. Die vinden we terug op nummer 9. Tijd voor nummer 7. Dat is Robert van Hemert met Zandklooster. En daarachteraan, de plaat is 2 weken in de lijst aanwezig. Yves Berendsen, misschien is het tijd. Ook al een ex-wijkschaar. Maar eerst Robert van Hemert met Zandklooster.
1: Nummer 7.

0: 3 die bestaat vandaag uit Mike Versteeg, Hartslag van je Heup. Op nummer 2 Ferry de Lits met Baco in Monaco. Een zwoele zomernacht van Rutger van Barneveld. Die staat nog steeds op nummer 1.
1: En dit is de top 3 in de ochtendmix. Nee, top 20.

0: Actieve klanten. Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Oekraïne. Het was volgens Oekraïne de grootste aanval met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. De meeste raketten werden afgevuurd op de hoofdstad Kiev. Er viel daar zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Volgens Oekraïne konden ze nog niet de helft van de raketten onderscheppen vanwege te weinig luchtafweer. Op de A1 bij Naarden is vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang richting Amsterdam tegen het verkeer inreed. Hoe die op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcántara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcántara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens aandoet om het concert in te halen. En dan nog het weer tot besluit. Er zijn zon en wolken vandaag, met mogelijk hier en daar ook een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt zo tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken en aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cafetaria Lunchroom Family in Beverwijk, Patisserie Leek in Beverwijk en Slagerij Gert-Jan Brandjes in Beverwijk.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Nederlandstalige verzoekplaten. Dit is Goedemorgen Eimond.
3: Zo, daar zijn we dan. Een nieuwe aflevering van Goedemorgen Eimond, maar wel een aangepaste versie voor vandaag. Rob zit naast me. Rob, nou, jij weet alles van Goedemorgen Eimond.
4: Ja, en ik weet ook hoe Goedemorgen Eimond in elkaar zit. En ik weet ook wat we vandaag gaan doen. Want er zijn wat lichte problemen in de nieuwe studio. En die zijn makkelijk op te lossen, maar ook technici hebben recht op vakantie en die zijn even niet bereikbaar. En daarom is het een beetje... roeien met de riemen die je hebt, om maar even een spreekwoord te noemen. U kunt vandaag geen plaatjes aanvragen. Er wordt al heel druk gebeld en dat snap ik ook wel, maar we kunnen vandaag geen verzoekjes aannemen. Wat we wel gaan doen, dat zijn de platen die heel vaak bij Goedemorgen Eimond worden aangevraagd. Die gaan we draaien. En u kunt straks wel bellen, alleen voor het spreekwoordenspel. Want dat spelen we wel. We gaan wel het spreekwoordenspel spelen. Dus u maakt vandaag kans op een heerlijk menu. Een heerlijke doos met gebak of een taartje. En een prachtig bos bloemen. We hebben de grillworst even in de koelkast gezet. Voor 3 weken.
3: Vakantie, hè?
4: Die is op vakantie ook. Dus straks ga ik het spreekwoord bekendmaken. Nogmaals, het heeft geen zin om te bellen voor verzoekjes. Want dat kunnen we deze week helaas om technische redenen niet doen. Gelukkig heb ik iemand naast me zitten die wel verstand heeft van techniek. Die ook weet welke platen er altijd bij Goedemorgen Eimond worden aangevraagd. En we hebben de komende 2 uur heel veel bekende nummers bekend van Goedemorgen Eimond.

0: Koos Albers.
1: Goedemorgen Eimond en het spreekwoordenspel.
2: Ja. Nu, u luistert goed, want de telefoon stond rood gloeiend. Want iedereen dacht, ik kan vandaag weer verzoekplaten aanvragen.
0: Helaas.
2: Nou, ik zeg er nog een keer bij, door technische omstandigheden hebben wij een noodoplossing gevonden. En die is geweldig, want alle nummers die u vaak hoort bij Goedemorgen Eimond, die komen straks langs. En dan kunt u waarschijnlijk denken, hé, dat is een plaatje wat ik aangevraagd had willen hebben. Mm-hmm. Nou, komt die even goed langs. Wat we wel spelen is het spreekwoordenspel. U maakt kans op een heerlijke maaltijd, een menu, het taartje of het gebak en de bos bloemen. En dat is dan voor een woord van 6 letters. Nogmaals, alleen het spreekwoordenspel. U kunt geen plaatjes aanvragen. Het spreekwoord van vandaag is nood breekt puntje.
0: Nou, dat mag ik ook meedoen?
2: Nee. Het is wel actueel. Nood breekt puntje. En u kunt bellen met 085 20 20 300 of 025 1 254 958.
0: Ik heb een muziek aangezet van Ancora, Jan Smit en Jan Keizer. Volgens mij werd die plaat ook altijd aangevraagd, toch?
2: Ja, als een van de eerste altijd.
0: Ja, oké.

0: Education.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

0: Zonneveld, het dorp uit 1974.
1: Ik was een kind, hoe kon ik weten?
0: Geen verzoekplaten, maar wel nummers die in de afgelopen tijd veel zijn aangevraagd in Goedemorgen Heimat. Geldt ook voor Rita Hoving.

Die zijn aangevraagd in Goedemorgen Hemel. En daar maken we vandaag een keuze uit. Want er kunnen geen verzoekplaten worden aangevraagd. Door technische omstandigheden. Maar wel het spreekwoordenspel. We gaan erop zo direct nog het een en ander over vertellen. Maar het is ontzettend druk aan de telefoon. Dus blijf vooral proberen. En je komt gewoon in de wachtrij te staan.

0: Boudewijn de Groot, de vondeling van Ameland. Een plaat die veel wordt aangevraagd in Goedemorgen IJmond.
1: Goedemorgen IJmond. Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Koel.
2: Ja, en zo kwam even Heemskerk voorbij, want iedereen mag meedoen, hè, met het spreekwoordenspel. Heemskerk, Beverwijk, Velsen, kortom, elke luisteraar van IJmond 360. Als zit u naar ons te luisteren in Los Angeles of misschien wel in Paramaribo. Kan allemaal. Het spreekwoord dat luidt als volgt. Nood breekt puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. En dan zeg ik 6 letters. Er zijn mensen die terecht zeggen 3 letters, toch? Ja, dat reken ik ook goed. Het is het enkelvoud of het meervoud. Nood breekt puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. En u kunt straks gaan bellen, want ik ga eerst straks het weerbericht doen voor de komende week. En als u wilt bellen, dan kunt u bellen met 085 2020 300 of 0251-254-9858. Verzoekplaten kan vandaag niet, maar als u heel goed luistert, dan hoort u alle bekende Goedemorgen IJmond plaatjes langskomen die heel vaak op de zondag aangevraagd worden. Misschien is uw plaatje ook al voorbij gekomen. Dat zou kunnen. Nou, hier is het weerbericht voor de komende dagen. Die herhalen we natuurlijk per dag in de ochtendmix tussen 10 en 12. Maar we gaan op zondag altijd even voor de hele week vooruitkijken. Hier komt-ie. Vandaag, zondag, wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Het blijft droog en de temperatuur loopt op tot ongeveer 19 graden. De noordwestenwind is matig, maar aan de kust inderdaad, dat heb ik gemerkt, soms vrij krachtig. Ik zit weer voor het eerst met een trui met lange mouwen op, zie je dat?
0: Ik zie het, ja.
2: En ik
0: ja,
2: heb mijn broek weer aan, dat is ook erg bijzonder.
0: En toch is het 24 graden in de studio.
2: Ja, dat wel, maar toch. Maandag verandert er weinig. Er zijn wolkenvelden, maar ook geregeld opklaringen. En het blijft droog. Het wordt ongeveer 21 graden. Bij een matige noordenwind. Dinsdag blijft het wisselend bewolkt met af en toe wat zon. Mogelijk valt er wat lichte regen. De middagtemperatuur komt uit rond de 20 graden en er staat een matige noordwestenwind. Ik ga verder in deze week, want onze weerman die wij op zondag voorlezen, laat ik het zo maar even zeggen, en die mij alles stuurt, die is zeer befaamd en beroemd, namelijk Robert Rosdorf. Dank je wel voor het weekweerbericht, want het komt altijd uit. Hey, nou, we gaan door. Woensdag is er opnieuw een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Verspreid kunnen enkele buien vallen. Hoera, zegt de tuin. Het wordt ongeveer 20 graden en de noordwestenwind is matig tot vrij krachtig. Donderdag. Ja, dan overheersen de wolkenvelden, al kan de zon zich wel af en toe laten zien. Het blijft waarschijnlijk droog. De temperatuur ligt rond de 20 graden en bij een zwakke tot matige noordenwind is dat. Vrijdag, dan ziet het er vriendelijker uit. Dan gaan we weer met periode met zon. En een maximumtemperatuur van ongeveer 22 graden. De wind is zwak en veranderlijk van richting. En zo schuiven we dan weer gewoon rustig, flink de zomer in. Dankjewel.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is IJmond 360. Alles om je heen.

0: draait allemaal plaatjes die veel zijn aangevraagd in Goedemorgen Heemond. Iedere zondagmorgen tussen 10 en 12. En de presentator van dienst, die zit naast me, Rob. Je hebt het even rustig nu.
1: Ik heb het nu even rustig en ik vind het ook heel bijzonder dat mensen zich ook zo goed aan de regels houden.
0: Ja.
1: Want niemand vraagt een plaatje aan, want dat kan vandaag ook echt niet. U kunt wel meedoen met het spreekwoordenspel.
0: Yes.
1: En dat is dus nood breekt ...... 6 letters of 3.
0: Ja, mag ook.
1: Ja, mag ook. En dan kunt u een heerlijke maaltijd winnen. Een lekker taartje of gebak. En een prachtig boeket met bloemen. Dat u geen plaatjes aan kunt vragen, is op zich niet erg. Want de app zegt tegen mij: wat wordt er bij Goedemorgen Heemond nou vaak aangevraagd? Nou, daar heb ik er een stuk of 30 van op papier gezet. Die heeft app allemaal opgezocht. En dat betekent dat eigenlijk uw verzoekje misschien wel gewoon langskomt. Daar hoeft u niet voor te bellen. Wel voor het spreekwoordenspel. Nood breekt ... En dan zou ik zeggen op 085 2020 300. Heel makkelijk nummer. 085 2020 300. Of 0251 254 958. En u kunt ook bellen. Uiteraard vanuit de gehele Eimond.
0: Zo
1: dus Zandpoort en Muiden, Heemskerk, Beverwijk.
0: En buiten de Eimond mag ook.
1: Oh, mag ook.
0: Dat,
1: ja, hoor.
0: Ook dat gebeurt.
1: Ja, of ze dan de bloemetjes bezorgen in New York, dat weet ik niet. Maar het kan allemaal.
0: Ja, er is ook nogmaals even een prachtig prijzenpakket beschikbaar. Min 1 prijs, hè?
1: Ja, want we hebben normaal altijd ook de grillworst. Ja. Een van onze sponsoren. Maar die heeft ook behoefte aan vakantie. En de komende 3 weken zult u het zonder de grillworst moeten doen.
0: Prima. We gaan luisteren naar Frans Bauer en Frans Halsema, sorry. En Voor haar.
2: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor 2. In mijn ogen woont ze, in mijn oren

Ook deze staat op de lijst van Goedemorgen Heimond van de plaatjes die heel veel zijn aangevraagd. Rob heeft de lijst samengesteld. De Dievenwagen staat er zeker op met Willy Alberti. Geldt ook voor de volgende plaat. Dat is namelijk Jannes. Mijn naam is...

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïense hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker één dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Volgens de Oekraïense autoriteiten heeft Rusland sinds het begin van de invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad als afgelopen nacht. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. Bij Naarden is op de A1 richting Amsterdam vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang tegen het verkeer en reed richting Amersfoort. Hoe hij op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcantara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcantara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio, zelf kind van gevluchte Cubanen, gebruikte de vrijlating van Alcantara om Cuba opnieuw op te roepen alle politieke gevangenen te laten gaan. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Ippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het weer, zon en wolken, met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cafetaria Lunchroom Family in Beverwijk, Patisserie Leek in Beverwijk en Slagerij Gert-Jan Brandjes in Beverwijk.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 3.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Nederlandstalige verzoekplaten. Dit is Goedemorgen Eimond.
3: Een hele goedemorgen Eimond bij het tweede uur van Goedemorgen Eimond vanuit Studio 13. Niet vanuit de nieuwe studio. Die is nog eventjes in de renovatie, zoals het heet. En dat betekent dat u vandaag geen plaatjes kunt aanvragen. We zijn wel live, dus u kunt wel bellen voor het spreekwoordenspel. Nood breekt puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. En dan raad ik aan dat u gaat draaien als u mee wilt doen. 085 20 20 300. Ik herhaal 085 20 20 300. Met de kans op een heerlijk menu, een lekker taartje en een prachtig boeket bloemen. Geen plaatjes aanvragen, maar de mensen die het eerste uur hebben geluisterd, die zullen vast wel gezegd hebben, hey, die had ik willen aanvragen. Want wat heeft de app allemaal in zijn computer gedouwd? De nummers die heel vaak worden gedraaid bij Goedemorgen Eimond app, zo is het toch?
4: Jazeker, en daarom gaan we ook luisteren naar Manke Nelis en Kleine Jodeljongen. Nog even telefoonnummer 085 20 20 300. Voor het antwoord op het spel.

u door de week ook verzoekplaatjes mag aanvragen. Tussen 10 en 12 uur. En dat doen we dan in het programma De Ochtend. Goed, weer twee platen opgezocht. Vader Abraham en Tino Martin samen met Gerard Joling.

0: Tino, Martien en Gerard Joling. Laat me leven. Nou, dat doen we zeker, hoor.
1: Ja.
0: Zo, Rob, ik zet even James Last eronder met Biscaya. Het plaatje wat we altijd horen, ook tijdens de Tour de France. Op de Tour Radio, daar draaien ze dit plaatje heel veel.
1: Leuk.
0: Ik kijk altijd televisie en dan zet ik het geluid aan de radio erbij. Vind ik wel leuker.
1: Ja.
0: Kunnen mensen nog bellen voor het spreekwoord?
1: Mensen kunnen bellen voor het spreekwoord. Maar ik moet wel vreselijk lachen, want ik hoor van diverse mensen... het zijn echte nummers die ik eigenlijk in mijn hoofd had om aan te vragen.
0: Ja.
1: Ik zeg, ja, daar hebben we ook bewust voor gekozen. Want ze komen allemaal langs. Ja. Hebben Tino Martin hebben we aan Gerard Joling gekoppeld.
0: En wat er nog gaat komen.
1: En wat er nog gaat komen. Want er komen nog nummers waarvan mensen misschien denken... nou, zullen ze mijn plaatje ook draaien? Nou, er komt echt nog wel genoeg langs. Maar u kunt wel bellen voor het spreekwoordenspel. Want u maakt kans op een heerlijk menu. Een taartje of gebak voor onze sponsoren. En een prachtig boeket bloemen. En dan hoeft u alleen maar een woordje van 3 of... 6 letters door te bellen naar 085-2020-300.
0: Ja, dat is het nieuwe nummer, dus die gaan we ook gewoon aanhouden.
1: Ja, die houden we aan. 085-2020-300. En dat spreekwoord luidt... Nood breekt...
0: Puntje, puntje, puntje, puntje, puntje, puntje.
1: Vonden we een toepasselijk spreekwoord voor vandaag.
0: Voor vandaag, ja, zo is dat.
1: Verklap even een paar namen die nog komen.
0: Nou, we gaan zo luisteren naar Rieke Jansen.
1: Oh.
0: Ik heb nog klaarstaan Robert Long, André Rieu, Benny Nijman, Stef Eckel.
1: Ja,
0: ik heb nog 3 lijsten staan.
1: Oh.
0: En dat moeten we allemaal gaan... Nou ja, moeten niet. We gaan het proberen te draaien in een minuut of 36.
1: Leuk. Nou, zie je, het zijn allemaal bekende Goedemorgen Eimond nummers. En we hopen natuurlijk dat we volgende week gewoon weer... op ons vertrouwde plekje aan de handelskade zitten.
0: En dat, dat ze weer verzoekplaatjes...
1: Dat ze weer verzoekplaatjes...
0: Ik heb ook al verteld dat ze door de week... tussen 10 en 12 tijdens de ochtendmix... mogen ze ook plaat aanvragen.
1: Ja, en dat is het leuke. Dat mag in het Duits, dat mag in het Engels... dat mag in alle talen.
0: Ja.
1: En dan kunt u ook plaatjes aanvragen. En dat is elke werkdag
0: tussen 10 en 12.
1: Tussen 10 en 12 plaatjes aanvragen bij de ochtendmix.
0: We gaan naar muziek luisteren. Rika Jansen, Alapisch in Artus.

0: Het is trouwens een prachtig album waar dit nummer op staat van Robert Long. Flink zijn. Ook een plaat die natuurlijk heel veel wordt aangevraagd in de ochtendmix. Ik ga nog eventjes het muziekje starten.
1: En daar van heb jij het ook. Goedemorgen Eimond. Niet de ochtendmix.
0: Goedemorgen Eimond. Ja, en ook in de ochtendmix.
1: Ja, ook, ja. Dus we hebben een soort schizofrenie hebben we eigenlijk een beetje.
0: Dat komt als je meerdere programma's maakt bij Eimond 360.
1: Ga je alles door elkaar.
0: Alles
1: door elkaar.
0: Ja. Maar goed, Biscaya met James Lost. Ik vind het altijd een heerlijk muziekje om overheen te praten. Ga jij op de fiets naar de studio?
1: Nee, op de scooter.
0: Op de scooter, waarom is dat?
1: Ik vind het gedoe met de auto tegenwoordig de laatste week wel erg ingewikkeld. Want de files en ook in de stad zelf. Nou hoef ik niet de wijkentunnel door, dus ik heb geen grote reis te maken.
0: Nee, precies.
1: Maar er is de afgelopen week natuurlijk wel al heel wat
0: gebeurd.
1: Ja, maar ook ten goede, want ik bedoel, ik heb ook respect voor degene die de luchtzuiveringsinstallatie in de wijkentunnel
0: moeten vervangen.
1: Dus dat, met alle respect. En dat moet ook gebeuren, want als je het niet doet, krijg je achterstallig onderhoud. En dan krijg je dat gedoe zoals nou met die Merwedebrug waar geen vrachtwagens overheen mogen.
0: Op de handelskade kunnen we altijd precies zien hoeveel verkeer er over die A22 gaat.
1: Dat is heel veel.
0: En staat ook regelmatig staat het stil. Want waarom staat het stil? De vrachtwagens zijn te hoog. Dat weten we met de Velsen tunnel.
1: Want dat is een oudere tunnel en die is lager natuurlijk. Ze hebben hem wel een paar jaar geleden een beetje hoger gemaakt.
0: Maar dat kan niet.
1: Nee, dat kan
0: per dag ongeveer zo'n 10 tot 12 keer dat er een vrachtwagen te hoog is.
1: Dat is...
0: Maar goed, dat is allemaal niet belangrijk. We weten het allemaal nu, want we zeuren er genoeg over. Nog even telefoonnummer voor die quiz die we aan het spelen zijn.
1: Ik ga nog één keer het spreekwoordenspel gaan we spelen. Ja, nog één keer, want dan gaan we een beetje contact zoeken en trekken uit de hoge hoed wie er wint. 085-2020-300 voor het spreekwoord nood breekt
0: puntje.
1: En dat is een beetje van dat spreekwoord is gekozen eigenlijk omdat dat wel toepasselijk is voor deze uitzending. Goedemorgen. Want jij hebt nog iets leuks. Dat kan ik me nog herinneren van afgelopen maandag. Toen heb ik dat bericht voorgelezen van die wijkentunnel en al die omleidingen en die Rotterpolderplein. En dat je daarna weet ik van wat allemaal moet.
0: Je moet veel kilometers extra maken.
1: En toen kwam jij met een leuk nummer.
0: Ja, dat ga ik horen. Gemaakt door AI.
2: Let op, een mededeling van nationaal belang. Rijkswaterstaat heeft een plan, dus wees maar niet bang. En vier kwart maand.

0: Kink Kink360.
1: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

0: Raymond 360.
1: De mooiste muziek, je hoort het op de zondagmorgen in Goedemorgen Eiland. Het is de beurt aan Willeke Alberti, het oude huis. Ook een plaat die heel veel wordt aangevraagd. En daarom staat hij ook in de lijst geselecteerd door Rob Keeser. Ga ervan genieten, Willeke Alberti.

gezicht. Bedankt. Ik kijk omhoog achter die gevel, waar ik heb gelachen en gejankt.

Kijk nou eens leedje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp. Het water stikt snel en de meubels die dreven. De kans

0: ik heb van Rob begrepen dat deze ook nog regelmatig wordt aangevraagd. Stef Engel met De Woonboot. Rob, noem nog eens een plaat die veel wordt aangevraagd in Goedemorgen Heimat op zondagmorgen.
1: Nou, er wordt er natuurlijk

0: We hebben heel veel plaatjes weg mogen draaien vandaag, Rob. Een mooie lijst met al die verzoekjes die in de loop der tijd zijn aangevraagd op de zondagmorgen in Goedemorgen Heimans.
1: En dat is ook het mooie van als de hoofdstudio uitvalt.
0: Ja.
1: Dat we bijvoorbeeld Hans Jansen hebben met zijn thuisstudio. Jij met je studio.
0: Ja.
1: Dan kunnen we altijd in noodgevallen
0: uitwijken.
1: Terugvallen en uitwijken. En kunnen we de programmering toch nog enigszins op een bepaalde manier voortzetten.
0: Yes.
1: En dat was gisteren ook zo met broodje Hansen.
0: Ja, zeker. Ja,
1: dus, nou, ik heb het spreekwoord nog, want we gaan afsluiten.
0: Ja, oh ja, dat is ook zo, ja.
1: Nood breekt
0: wetten. Daarom moest ik dat papiertje uit...
1: Juist, ja.
0: Nou, het is geen hooghoed, maar een dikke doos.
1: Een dikke doos?
0: Een dikke doos, ja.
1: God, nou.
0: Nou, even kijken. Okay. Rob, wacht even. Even kijken, ik... Heel veel bellers trouwens, hè, zie ik.
1: Ja, het zijn er heel veel geweest.
0: Ja, nou, even kijken. Oh, nee, noem jij maar. Hier staat de winnares op, denk ik.
1: Dat is dan van harte gefeliciteerd, mevrouw Ans de Jong.
0: Oh, gefeliciteerd.
1: Die komt uit Hooghoed, die heeft het antwoord goed. Nood breekt wetten. Ik ga straks contact met u opnemen, mevrouw de Jong, om te vertellen hoe u aan de prijzen kunt komen en wat gegevens door te nemen.
0: Ja.
1: En als u denkt, ach, niet huilen. Volgende week is er gewoon weer een nieuw spreekwoordenspel.
0: Ja.
1: Vanuit de handelskade of vanaf Studio 13.
0: Ja, dat is er nog even afwachten. Hey Rob, dankjewel. Ik vond het heel erg gezellig met je zo.
1: Ja, jij ook bedankt. En uiteraard alle luisteraars bedankt. Ja. Ook dank voor uw begrip, want er is niemand geweest die heeft gezegd, ik wil een verzoekplaat aanvragen.
0: Nee, daar zijn we heel blij mee.
1: Heel blij mee.
0: Wij spreken elkaar morgenochtend weer tijdens de ochtendmix. Tussen 10 en 12 kunt u ook plaatjes aanvragen.
1: Ja.
0: Tot de volgende keer.

0: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek. In een Antwerpse discotheek is vanmorgen vroeg iemand neergeschoten. Het slachtoffer, een man van 23, overleed later in het ziekenhuis. De schutter is gevlucht. Vanochtend heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Antwerpen een aantal mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. 3 jaar geleden werd in dezelfde Antwerpse discotheek al een bezoeker doodgestoken. Rusland heeft een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Kiev afgelopen nacht. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn sinds het begin van de Russische invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad. Er viel zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij 1 buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. Het weer dan nog tot besluit. Vanmiddag ontstaan er stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Door decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 17:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij één buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. Misschien laat hij vandaag iemand anders winnen, zei hij. De etappe voert vandaag van Champagnol naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, vanmiddag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Binnenkort ruis op je radio.

0: opvangen, zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Iran zijn vanochtend twee mannen opgehangen die hadden meegedaan aan een massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de twee daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorkum is sinds gistermiddag 17:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. En daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van een opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het is 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen er in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
5: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
6: Binnenkort ruis op je radio. Klopt, met de komst van Eimond 360.

0: Zandwijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend 2 mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de 2 daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Er rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. Dat is te zien op camerabeelden. Sinds gistermiddag 5:30 is het voor vrachtverkeer verboden om over de brug in de A27 bij Gorinchem te rijden. De staalconstructie blijkt niet stevig genoeg en moet worden versterkt. En tot die tijd mogen vrachtwagens er niet overheen. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van alle slachtoffers erop. De politie in Noord-Holland is op zoek naar de eigenaar van een ontsnapte wallaby. Het dier loopt los in Middenmeer, maar het is niet duidelijk waar het dier vandaan komt. De politie adviseert weggebruikers goed op te letten en roept inwoners op om de wallaby niet zelf te vangen. 2 dierenparken in de regio missen het buideldier niet, dus het is mogelijk van een particulier. Sinds twee jaar is het verboden om een wallaby als huisdier te houden. Maar wie er al één had, mag hem nog houden tot hij doodgaat. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het dan op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
7: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lamiris. Altijd een oplossing die bij u past.
8: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
9: Binnenkort ruis op je radio.
10: Klopt.
9: Met de komst van Heimond 360.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn twee mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker één opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. Twee Iraanse mannen die eerder dit jaar meededen aan de massale protesten in het land zijn vanochtend opgehangen. De demonstranten kregen de straf omdat ze bij de protesten agenten zouden hebben gedood en gemarteld. Bij de protesten werden duizenden demonstranten gedood of opgepakt. Anderen werden achteraf geëxecuteerd. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van de slachtoffers erop. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hebben een gebroken nacht gehad. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. Het weer dan nog, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op en morgen dan is het wisselend bewolkt. Met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
5: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
6: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
7: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Dame op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Dame 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt ook flinke vertraging op. België gaat daarom andere scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Dame, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als 3e. Hij was vertrokken vanaf de 2e plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heijmond 36.

0: op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond tweede in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij staat nu tweede in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Damen 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat daarom andere Europese scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Damen, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door branden dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als derde. Hij was vertrokken vanaf de tweede plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. Het weer, een mix van zon en wolken. In het noorden kunnen wat buien vallen, vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: Binnenkort ruis op je radio.
8: Klopt.
7: Met de komst van Eimond 360.
8: De nieuwe streekomroep van Beverwijk, Heemskerk en Velsen.
7: Luister je voortaan via 105.4 of 107.8 FM.
8: Of je kiest voor kraakhelder geluid via DAB Plus op kanaal 9A.
7: Dus maak je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
8: check Eimond360.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Goedenavond, luisteraars. Het is weer tijd voor ons wekelijks programma All That Jazz. Ik ben Hans Zeijs, de presentator en samensteller van dit programma en tevens belast met de techniek. En ik wil u een uurtje laten genieten van de jazzmuziek.

En u hoorde in onze openingstune Ben Webster met Just Sitting and Rocking. We gaan vandaag beginnen met een drietal bebopers. Dizzy Gillespie, de trompetist, die samen met Charlie Parker, Miles Davis, Thelonious Monk de bedenkers waren van de bebop in de jazzmuziek. Het was een wonderbaarlijke trompetist. Hij viel altijd op door zijn zeer bolle wangen die hij zichzelf opblies. Een techniek die hij zich al jong had aangeleerd, en hij kon zodoende veel lucht in zijn mondholte opslaan. En de tweede bijzonderheid was de trompet waarmee hij speelde, waarvan de hoorn van de trompet schuin naar boven stond. En dan Sonny Rollins, geboren in 1930. Hij begon op zijn 11e, eerst met pianospelen, daarna de altsaxofoon en vervolgens de tenorsaxofoon. En op zijn 20e speelde hij al samen met Thelonious Monk. Vervolgens Sonny Stitt, geboren in 1924 en overleden in 1982. Nou, en die heeft meer dan 100 albums opgenomen. Speelde regelmatig in swingbands, maar eigenlijk toch vooral in de bebop. We gaan naar dit drietal luisteren, geholpen door pianist Ray Bryant. Tom Bryant op bas en Charlie Pearship op drums. In het nummer I Know That You Know.

En we hoorden de drie boppers, Rollins, Stitt en Gillespie, samen in I Know That You Know. Count Basie maakte opname met enkele stersolisten uit zijn orkest. En ook met de saxofonist. En dan hebben we het natuurlijk over Lester Young, die bij Basie heeft gespeeld. Begin 1934 kwam Lester Young bij Basie. En na een korte uitstap naar Fletcher Henderson kwam hij in 1936 weer bij Basie terug en speelde er tot 1940. Maar bij het Newport Jazz Festival van 1957 zat hij weer even in het orkest van Basie. En van dat optreden laten we horen het bekende nummer in een lekkere lange versie, One O'Clock Jump.

En we hoorden het orkest van Count Basie tijdens het Newport Jazz Festival van 1957 in een ruim 9 minuten durende versie van One O'Clock Jump. In 1955 maakten Lionel Hampton en Benny Goodman opname met Teddy Wilson op piano, waarin Gene Krupa op de drum speelde en George Duvivier op bas. Wij gaan luisteren in deze samenstelling naar Moon Glow.

En dat was het Teddy Wilson kwartet met Lionel Hampton, George Duvivier, Gene Krupa. En ze speelde Moon Glow. Coleman Hawkins is de tenorsaxofonist die gezien mag worden als de godvader van de tenorsaxofonisten. En hij heeft met elke grootheid uit de jazz gespeeld. Hawkins is een wat ruige tenorspeler, maar met een ontzettend groot volume en een niet te evenaren muzikale begaafdheid. Hier heb ik een opname samen met pianist Oscar Peterson en we gaan luisteren naar My Melancholy Baby.

En dat was pianist Oscar Peterson en tenorsaxofonist Coleman Hawkins in My Melancholy Baby. En we vervolgen met, in deze samenstelling met nog een opname van Somebody Loves Me.

En we hoorden Colman Hoofdjes op de roodsaxofoon, Oscar Pieters en piano in Somebody Loves Me. Nu we toch steeds twee artiesten aan elkaar aan het koppelen zijn, gaan we daar nog even mee door en we nemen het allerbekendste koppel, Louis Armstrong en Ella Fitzgerald. Behalve dat beide een schitterende eigen carrière hebben opgebouwd, traden ze ook vaak samen op. We gaan naar hen tweeën luisteren. Een van de bekendste standards, een compositie van Edgar Sampson, Stomping at the Savoy.

Er woonde Louis Armstrong en Ella Fitzgerald in Stomping at the Savoy. Dat was dus de Savoy Ballroom in New York. Ja, die Savoy Ballroom in Harlem, New York City, was een middelgrote balzaal voor muziek en publiek en was in bedrijf van 1926 tot 1958. Het was gelegen tussen de 140ste en 141ste streets on Lenox Avenue. Eerder in het programma noemden we Gene Krupa als drummer in het kwartet van Teddy Wilson. En we laten hem hier horen in Drum Boogie.

0: En Gene Krupa speelde Drumboogie en de vocal werd verzorgd door Irene Day. In 1957 in het Opera House in Chicago speelt een interessante groep samen. En die bestond uit pianist Oscar Peterson, trombonist J.J. Johnson, tenorsaxofonist Stan Getz en verder bij de ritmesectie nog Herb Ellis, gitaar, Ray Brown, bas en Connie Kay op drums. Ja, zelf zeg ik dan, daar had ik graag bij geweest. Dat kan natuurlijk niet. Maar we kunnen wel luisteren naar een van de gespeelde stukken door hen. It Never Entered My Mind.
1: No, no.

It never entered my mind. Onder andere Stan Getz, J.J. Johnson. En we zijn begonnen deze uitzending met een stelletje bebopers. En we gaan er eigenlijk ook bij eindigen met Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Miles Davis, Thelonious Monk, John Lewis. En zij gaan spelen voor ons Lover Man.

En dat was Loverman van de Beboppers, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Miles Davis, Thelonious Monk en John Lewis. En we eindigen vanavond ons programma met de gitarist Wes Montgomery en de organist Jimmy Smith. En zij spelen samen Maybe September.

0: En dat is dan weer het einde van ons avondprogramma Jazz. We hopen dat u genoten heeft van onze muziekkeuze. Samenstelling, presentatie en de techniek van dit programma werden verzorgd door Hans Nijst.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. Na Duitsland gaat ook België op zoek naar andere bouwers voor fregatten dan het Nederlandse Dame. België heeft daar 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat scheepsbouwers benaderen in andere Europese landen, zei defensieminister Franke. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Selayar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al 10 overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond 2e in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Die staat nu 2e in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is nog 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen en vannacht klaart het op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
7: Lubbers wonen en slapen.
6: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
8: Binnenkort ruis op je radio. Klopt, met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Velzen. Met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
2: Eigen tijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
3: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een eind aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder van Berlijn vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord voor neonazi's zou kunnen worden. In Noorwegen is een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het monument in Oslo is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel en ook staan de namen van de slachtoffers erop. De 15e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij was bij de aankomst bergop sneller dan Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. In de slotfase van de Alpen-etappe ging de Deen Jonas Vingegaard hard onderuit en moest opgeven. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. In de rest van het land is er ook nog wat zon. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heemskerk.

0: Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

luistert naar Musicologie. Presentatie en samenstelling Jolande Spanjaard. Dag luisteraar, vandaag voedsel van de liefde. Want vandaag kunnen we niet voorbij de romantiek. Terwijl muziek inderdaad het voedsel van de liefde kan zijn, betekent het niet dat componisten het goede voorbeeld gaven in de liefde. Bijvoorbeeld Haydn, die ongelukkig getrouwd was. Een Brahms, een krinterige eenling. Of een Wagner, een vrouwenscharrelaar. En, wat dacht u van Mahler, een neurotische bedrieger. Maar goed, ondanks dat zijn hier enkele lekkere, sentimentele klassiekers. En ik hoop dat wij hiermee in de buurt van de kern van de zaak komen. Liefde.

De 18e variatie, Rhapsody on a Theme of Paganini van Rachmaninoff, opus 43. Het Chicago Symphony Orchestra speelde dit stuk met Fritz Reiner als dirigent en op piano Arthur Rubinstein.

Johann Sebastian Bach met een concerto voor oboe d'amore in G. De oboe d'amore, ook wel een liefdeshobo genoemd, is een dubbelriet aangeblazen instrument dat erg lijkt op de hobo. Maar in vergelijking met de hobo is de oboe d'amore iets groter, heeft ze iets rustiger en serene klank. En deze oboe d'amore die werd ook gebruikt in de bolero van Ravel. Maar die horen wij vandaag niet, maar wel de volgende temperamentvolle. Oh, ik vergeet trouwens wie er speelde op die oboe. Kai Raps.

van Melando Ole Coapa, uitgevoerd door Caravelli en his orchestra. En Melando was een Nederlandse componist en muzikus. Ook al bekend als Adi Maasland, maar ja, Melando klinkt toch een stuk leuker. In 1937 componeerde hij Ole Coapa, wat oorspronkelijk Cosmopolite heette.

Romance for Violin and Piano, opus 23 van Amy Beach, de Amerikaanse pianiste, en violiste Maud Powell.

van George Frederik Händel, Ombra Mai Fu. Een aria van de opera Xerxes uit 1738. En het werd gezongen door Andreas Jol, contratenor, met op de achtergrond het orkest van de Academie Alte Muziek in Berlijn.

Concierto de Aranjuez, het tweede gedeelte Adagio, gespeeld door Pablo Sainz Vilgas op Spaanse gitaar, zoals u al hoorde. Het radio- en televisieorkest van Spanje op de achtergrond met als dirigent Carlos Calmar. Het is een concerto voor gitaar en orkest, gecomponeerd door Joaquín Rodrigo in Parijs. In 1939 heeft hij dat gedaan. En deze Spaanse componist maakte met dit stuk de gitaar in de klassieke muziek concertwaardig.

Het Royal Philharmonic Orchestra London met Can You Feel the Love Tonight? We zijn bijna aan het eind van de muziekloop en eindigen met een lullaby van Brahms. Gespeeld op piano door Yo-Yo Ma en Catherine Stott. En met een kleine salut d'amour. Tot volgende keer. Dag.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06-511-78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 20 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. Dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij later. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Max Verstappen is tevreden met zijn derde plek in de Grand Prix van België. Hij noemt het resultaat beter dan verwacht. En dat kwam volgens hem vooral doordat hij dit weekend de auto meteen onder controle had. De winst in de Formule 1-wedstrijd ging naar Kimi Antonelli. Charles Leclerc werd tweede. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: Binnenkort ruis op je radio.
8: Klopt.
7: Met de komst van Eimond 360.

0: morgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

En we vervolgen ons programma met Kris Kras Klassiek. Een reis door de wereld van de klassieke muziek. Presentatie en techniek Hans Dijst.

Johann Sebastian Bach heeft veel zware muziek geschreven. Denk bijvoorbeeld maar aan zijn orgelstukken. Maar hij heeft ook veel lichtere stukken muziek geschreven. En dan denken we hierbij maar eens aan de Brandenburgse concerten. We gaan u ook een redelijk vrolijk stukje muziek van Bach draaien, namelijk Allegro uit het Vioolconcert in A.

Het Allegro uit Vioolconcert in A van Johann Sebastian Bach. En er nu nog even daarachteraan een kort, luchtig en overbekend stukje van Bach. Badinerie.

Badinery van Bach. Edward William Elgar was een Brits componist wiens werk tot de late romantiek gerekend wordt. Hij heeft onder andere de Enigma-variaties geschreven. En dat is een orkestwerk bestaande uit een muzikaal thema en 14 variaties. Het is een van de bekendste grootschalige werken van deze Elgar. Niet alleen vanwege de muziek, maar ook door het raadsel dat met die muziek verbonden is. Elgar droeg het stuk op aan mijn vrienden die erin geschetst worden. En het was een verwijzing naar het feit dat verschillende variaties elk een muzikaal portret vormen van iemand uit zijn vriendenkring. Variatie nummer 9, Nimrod genaamd, verwijst naar August Jager, muziekuitgever bij Novello en soulmate van de componist. In dit geval betreft het niet echt een portret van deze persoon, maar een gebeurtenis die Elgar met deze August beleefd heeft. Nimrod gaan we nu draaien.

Nimrod, en dat is variatie nummer 9 uit de 14 variaties van de Enigma-variaties van Elgar. Tijdens een vakantie met familie en vrienden in 1886 produceerde Saint-Saëns een hoogst satirische muzikale verstrooiing voor het amusement van zijn vrienden. En hij noemde het Le Carnaval des Animaux, Carnaval der Dieren. Dit muziekstuk bestaat uit meerdere korte stukken die ieder op zich een ander dier verbeelden. Van het gestamp van de olifanten tot het zweven door het water van de vissen en alles wat daartussen zit. Regelmatig hebben we al een stukje daaruit laten horen. Vandaag koos ik voor het korte stuk de finale.

Dit was de finale van Carnaval der Dieren van Saint-Saëns. Franz Lehár was een Oostenrijks-Hongaarse componist en dirigent. En hij is vooral bekend geworden door zijn operettes. Van zijn ongeveer 30 operettes in de Weense traditie zijn bijvoorbeeld Die Lustige Witwe en Der Graaf von Luxemburg en Das Land des Lächelns wel het allerbekendste van de hele serie. We gaan nu iets draaien uit Der Graaf von Luxemburg en wel het nummer Ein Stübchen so klein.

Ein Stübchen so klein. En dat komt uit de operette Der Graaf van Luxemburg. Een operette natuurlijk van Frans Lehár. En dan nu een stukje balletmuziek. Schubert was een Oostenrijks componist, de zoon van een onderwijzer en een van diens 19 kinderen. Hij zong heel mooi en heeft daarom op jeugdige leeftijd al gezongen als zangerknabe bij het Weense Hofkapel. En op 17-jarige leeftijd kreeg hij succes met componeren. Helaas heeft het leven van Schubert toch grotendeels in het teken gestaan van armoede en is hij al op 31-jarige leeftijd overleden. En hij heeft veel muziek voor ons achtergelaten. We gaan nu luisteren naar een stukje balletmuziek. Balletmuziek nummer 2 in G majeur uit Rosamunde.

Rosamunde, balletmuziek nummer 2 in G majeur van Schubert. Frédéric Chopin had een Franse vader en een Poolse moeder. Hij is geboren in Polen. Zijn ambitie als pianist en componist blijkt uit het feit dat hij reeds op 7-jarige leeftijd zijn eerste composities heeft kunnen uitgeven. Een Polonaise in G kleine terts en een Polonaise in best grote terts. En op zijn 8e jaar gaf hij zijn eerste openbare concert. Op zijn 21ste is hij naar Parijs verhuisd om zijn carrière als pianist en componist voort te zetten. Wegens politieke ontwikkelingen in Polen, dat in 1830 tevergeefs in opstand kwam tegen de Russische bezetters, kon Frédéric Chopin nooit meer terug naar zijn geboorteland. Uiteindelijk is hij zelfs Frans staatsburger geworden. Hij heeft ook veel muziek geschreven, vrijwel allemaal composities voor piano solo. De compositie waar we nu naar gaan luisteren is ook zo'n piano solo. Het heet Waltz in C-sharp minor.

En dit was van Frédéric Chopin, Waltz in C-sharp minor. Ja, we gaan nog even door met pianomuziek, want Beethovens eerste concert werd geschreven voor de piano en het ontstond in 1795. Zijn laatste was opnieuw voor de piano en werd in 1809 geschreven. En daartussen componeerde hij er nog drie, ja, plus een vioolconcert en een trippelconcert. Met zijn 5 pianoconcerten doorbrak Beethoven voor het eerst de overgeleverde formules van de 18e eeuw, zoals die tot en met Haydn en Mozart en volk waren. Tot Beethovens kleine revolutie herhaalde of ontwikkelde de piano in de solistenrol een beginthema dat door het orkest werd gespeeld en introduceerde een enkele keer eigen materiaal. Ook in het pianoconcert nummer 5, dat door veel pianisten is gespeeld, van Beethoven, waar we nu naar gaan luisteren, en het wordt gespeeld door Christian Zimmermann.

Dit was Allegro uit pianoconcert nummer 5 van Beethoven. Tannhäuser is een romantische opera in 3 actes. Richard Wagner baseerde Tannhäuser, zoals veel van zijn opera's, op middeleeuwse liederen, sagen en romantische vertellingen. Hoofdpersoon is de kunstenaar Heinrich van Ofterdingen, die bekend werd als Tannhäuser in de gelijknamige sagen. De opera vertelt over de innerlijke strijd van de kunstenaar. Hij heeft een hartstochtelijke relatie met Venus en daarnaast bemint hij ook Elisabeth, die veel zediger is. De relatie met Venus brengt Tannhäuser in conflict met zijn religieus ingestelde verstand. Uit de opera Tannhäuser gaan we draaien naar Entry of the Guests, oftewel het arriveren van de gasten.

Entry of the Guests. En het komt uit de opera Tannhäuser van Richard Wagner. Jean Sibelius komt uit een Fins-Zweedse familie en is Finlands meest bekende componist. Finlandia, waar we nu naar gaan luisteren, is een van zijn bekendste werken. Hij schreef 7 symfonieën, meer dan 100 liederen en geestelijke muziek. In een interview verklaarde hij de stijl van zijn latere werk door te stellen dat andere componisten zich bezighielden met het produceren van cocktails waar hij het publiek puur koud water aanbood. Finlandia.

Finlandia van Jean Sibelius. De Tritstratspolka is altijd een van de meest populaire werken van Johann Strauss junior geweest. De polka is een levendige dans, waarbij het orkest lijkt te zwelgen in versierde loopjes, trillers, grappige fanfares en donderende maten van de blazers. Zowel de blaasinstrumenten als het slagwerk komen goed tot recht in de Tritstratspolka. Het is tevens het einde van deze uitzending. U heeft geluisterd naar Chris Kras Klassiek. Een reis door de wereld van de klassieke muziek.

0: worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon even later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om de restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een einde aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord wordt voor neonazi's. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer in het noorden bewolkt. Er vallen enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken. En dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller, Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
4: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Binnenkort ruis op je radio.
6: Klopt.
5: Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In België is een Nederlander van 59 opgepakt na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S. Dat is een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later op de dag worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. En dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam van een lokale sportjournalist gevonden. De man bleek te zijn doodgeschoten en vervolgens in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij de lokale media in de provincie Salerno. De brandweer was uitgerukt voor een brand en vond bij het blussen het lichaam van de man. Er is nog niemand aangehouden voor de moord. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, lokaal valt nog een bui, maar vannacht wordt het overal droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Lokaal kan een buitje vallen en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Zij in het wit en ik in mijn jacket. We werden voor de foto op een grasveld neergezet. Een hoop familie om ons heen, wat kinderen vooraan. En altijd zie ik uiterst rechts die onderkruiper staan. Het fotoalbum van toen ik trouwde, het was al mis.

0: in town.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune en zal naar verwachting de wereldbeker overhandigen aan aanvoerder Rodri van Spanje. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet wegens een moord in Suriname. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen, zoals een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. En dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dan het weer. In het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol vanwege een moord in Suriname. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. Daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken, het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller